zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Pietje en Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Zenuwachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is: Waar schijnt de zon? Schreef: De zon staat erboven. Toe, blijf nog even schijnen, zon. Nu hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is alsof van binnen dans. We gaan luisteren naar de Clarionzingers, die gaan voor ons zingen: Sanctus, Sanctus, heilig, heilig, heilig.

Ik heb laatst een prachtig mooi boekje gekregen van Toon Hermans. En er staan in 80 gedachten. Eén heeft u zo net al gehoord, de zon. En nu het volgende heet Zoektocht. Ik heb gezocht, gevonden en verloren. En weer opnieuw gezocht, totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren. En voor wie zoekt is op de dag de cirkel rond. Henk en Rende Brouwer en Thijs Verleer gaan voor ons spelen. On répond à mes tendresses.

Op pagina 17 van het boekje staat... On. Als ik door de duinen fiets, denk ik vaak... Er is geen niets, want ik zie in alles iets. Als ik door de duinen fiets, zie de wind, de zee, de zon. Zie de zin en zie de on. Wij gaan luisteren naar Marjolein Koetsier en de Kraaienzingers. Die gaan voor ons zingen Laudate Dominum.

gaan zo dadelijk luisteren naar Frans Liszt. En die is geboren in 1811 en leefde tot 1886. Hij heeft vele mooie werken geschreven. Vooral in de jaren 1838 tot 1847 constateerde Liszt op belangrijke podia in Europa. En steeds met groot succes, ook financieel. Liszt gaf na 1847 nog uitsluitend concerten ten bate van liefdadigheidsdoelen. Pas vanaf dat moment ontwikkelde hij zich tot een van de meest vooraanstaande componisten van zijn tijd. Bijvoorbeeld toen hij de Hofkapel in Weimar 1848-1859 was. Ook als dirigent maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk voor bijvoorbeeld de opera van collega's als Schumann en Wagner in première te brengen. Rond Liszt ontstond een groep componisten en schrijvers die bekend werden als de Nieuwe Duitse School en vele concerten en muziekfeesten organiseerden. Het Neue Zeitschrift voor Muziek was hun lijfblad. Wij gaan nu luisteren naar Liszt en die gaat naar een stuk van Liszt wat gespeeld gaat worden door het orkest onder leiding van de heer Büttner, solist op piano Arthur Pizarro, en het heet Andante Sostenuto Quasi Adagio.

Huib Oosterhuis heeft zeer vele liederen geschreven. Er is ook een prachtige cd van hem uitgekomen, die als titel heeft Zolang er mensen zijn. Een van de liederen die hij geschreven heeft is Licht dat ons aanstoot. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen. Licht overdekt mij, vuur mij aan. Dat gaat voor ons zingen de Amsterdamse Studenten Ecclesia onder leiding van Herman Rauw.

Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de Marinierskapel der Koninklijke Maride onder leiding van Gerbert Huis. De Marinierskapel der Koninklijke Maride is het imposante visitekaartje van de Koninklijke Maride. Het orkest werd opgericht op 1 augustus 1945. De kapel is een professioneel militair harmonieorkest, qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. De lijfspreuk van het Korps Mariniers geldt zeker voor de Marinierskapel. Het orkest concerteerde onder andere in Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Canada en bijna geheel West-Europa. Wij gaan luisteren naar de feestouverture Opus 96, die geschreven is door Dmitri Shostakovich, bewerkt door W. Petrov.

Op pagina 24 van Toon Hermans boekje staat zondag. Ik herinner me zo goed, je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongelukkig en ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. We gaan luisteren naar het Aalsmeers Jeugdkoor onder leiding van Yvonne Keizer. En die gaat voor ons zingen Donna Nobis Pacem.

sta boven blijven. Ik heb het leven niet bespied, niet tegen het licht gehouden. Ik danste wat en zong een lied. En als ik mijn handen vouwde, werd wat gebroken, was weer heel. En ik kon weer liedjes schrijven. Ik bad dan, Heer, ik weet niet veel, maar laat het maar zo blijven. De Koninklijke Militaire Kapel gaat voor ons spelen. The Day You Sang Is Song.

Lieve kracht, wie was het die de zon verzon toen de allereerste dag begon? Die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht. Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen? Wie schreef de teksten, welke pen, voor middels en voor mezen? Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regens zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus zal heersen waar de zon, en samen in de naam van Jezus, massale koorzang onder leiding van Quintus Zwart.

Ons thema was, waar schijnt de zon? Toon Hermans heeft er ook zoiets van gemaakt. En daar staat boven, opkomen. De zon komt 's morgens op, ik 's avonds. En in mijn bijna lachwekkende kleinheid doe ik toch nog mijn best om iets van de warmte uit te stralen. De Koninklijke Militaire Kapel gaat opnieuw, voor ons spelen Royal Fireworks overturen van George Friedrich Händel. Bewerking Hamilton Hattie en W.J. Duhort.

Helaas zijn we weer bijna aan het eind van het programma gekomen. Zo dadelijk zullen de gezamenlijke koren zingen onder leiding van Sander Marion de finale. Wij hopen dat u het plezierig heeft gevonden. En als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Even Spelen Lange Rijn 14 in Bergen. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. En zij die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie gewenst. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit programma van Kerkradio begon met het luiden van de klok op de Adalbertusakker in Egmond binnen. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. De tussen de gesprekken geplaatste muziek is een keuze van pastoor van Riesen, waaronder werk van Hildegard van Bingen en viermaal Arvo Pärt. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond na het nieuws van 8 uur. En is tot een week na de uitzending te horen op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist.

0: Pastoor Johannes, hoe ben je pastoor geworden van deze OK-parochie?
1: Dat is 2 jaar geleden. Toen ik was pastoor in Krommenie op dat moment. Hele kleine parochie en dus ook een hele kleine aanstelling. Ik werkte daar eigenlijk maar een dag in de week. En daarnaast stond ik nog voor de klas als leraar Nederlands. En toen kwam de vraag van, zou je ook pastoor in Egmond willen worden? Voor 4 dagen dan, dus voor de rest van de week eigenlijk. En daar heb ik natuurlijk even over mogen nadenken. En sindsdien ben ik dan hier, sinds september 2024. En werk ik nu fulltime als pastoor.
0: Heel mooi. Is er een verband tussen zeg maar docent Nederlands zijn en priester zijn?
1: Je bent in beide gevallen ben je een leraar natuurlijk. Je krijgt een podium om je verhaal te kunnen houden. Verschil is natuurlijk in de klas, moet je voortdurend zeggen. En nou hou jij even je waffel dicht. Dat hoef je de kerk als je op de preekstoel staat wat minder te doen. Dat gaat meestal wel goed. Maar daarmee lijkt het wel op elkaar. Je komt uiteindelijk toch ook een verhaal vertellen. En daarin lijkt het heel veel op elkaar. Ja, en een leraar Nederlands en een pastoor die een preek voorbereidt. Je bent bezig met taal. Je bent natuurlijk heel erg bezig met taal en

0: gestoord. Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, eigenlijk... Ik moet even beginnen misschien dat ik een beetje voor de klas gekomen ben. Eigenlijk meer toevallig. Er was natuurlijk een schreeuwend leraartekort, 35 jaar terug al. En ik sprak een leraar Nederlands van mij. Die zei van, wat ga je doen aan de zomer? Nou, toen ben ik eigenlijk zo er een beetje ingerold. En ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik nou echt wilde gaan doen. En ik heb daar best wel lang ook over nagedacht. En rond mijn 32e bedacht ik, dit wil ik graag gaan doen. Ik stond voor de klas natuurlijk. Maar ik was intussen ook de lectorencursus van de Autodidactische Kerk gaan doen. Dat is een cursus waarin je eigenlijk wordt opgeleid om voor te gaan in gebedsdiensten bijvoorbeeld. En daarbij kan het ook zo zijn dat je inderdaad af en toe een overweging houdt en de voorbeden doet. En toen was ik dat aan het doen, die cursus. En dan merk je, wat is dit eigenlijk een ontzettend leuke cursus. En wat is het leuk om weer iets opnieuw te leren. En toen merkte ik ook, na twee jaar liep de cursus op zijn eind. Toen had ik wel besloten, oké, ik wil ook wel lector worden dan. Ik vind het wel leuk om dat af en toe te doen. Maar ik merkte ook dat ik die cursus heel leuk vond. En toen dacht ik, waar zou ik nou nog wat meer kunnen leren? En toen merkte ik, eigenlijk zijn al die vakken die ik hier gedaan heb, zijn eigenlijk allemaal dingen die tijdens de studie theologie aan de orde komen. Toen dacht ik, is het dan misschien leuk om als hobby theologie te gaan studeren, daarnaast? En toen dacht ik, maar waarom ga je dat dan doen? En als je theologie gaat studeren en je bent lid van de kerk, dan krijg je meteen van iedereen de vraag, word je dan ook pastoor? En daarmee moest ik natuurlijk over die vraag gaan nadenken. En ik merkte dat ik heel snel zei van, ja, dat wil ik wel. Dus is dit in een paar uur gebeurd of zo. En dan ga je er natuurlijk daarna al toch nog even wel een week over nadenken. Want je hebt zojuist besloten dat je pastoor wordt. En dat is een idioot plan natuurlijk om dan te gaan doen. Zeker omdat je weet, van dat gaat een paar jaar duren voordat dat zover is.
0: Is het nog meer idioot aan, behalve de tijd?
1: Kijk, als je het allemaal fulltime kan doen, ben je er sowieso een jaar of zes mee bezig. Want je gaat eerst studeren aan de universiteit, bachelor, master. En dan is het seminarie, kan in twee jaar fulltime. Maar ik wist dat ik er geen fulltime tijd voor zou hebben. Dat ik gewoon zou werken daarnaast. En dan gaat het dus langer duren. Dus je weet, het is een gigantisch avontuur waar je aan begint. En uiteindelijk heeft het ook 12 jaar geduurd. Maar dat is goed. Want je begint eraan. En af en toe denk je ook van, waar ben ik aan begonnen? Sowieso het studeren naast je werk. Dat is pittig. En soms toch ook de vragen van, moet ik dit wel gaan doen? Ben ik hier geschikt voor? Moet ik niet lekker genieten van leraar Nederlands zijn, wat ook heel leuk werk is? Of moet ik nog iets heel anders gaan doen? En dat is een weg. Waar je gelukkig ook met andere mensen op mag wandelen, die met hetzelfde studie bezig zijn, met datzelfde pad. En waarvan je ook, soms moet je elkaar bemoedigen. Je ziet ook dat er iemand af en toe afhaakt, die zegt, ik ga dit toch niet doen. Het duurt me te lang. Er waren ook wat mensen die waren wat ouder dan ik. Die zeiden, jongens, ik geloof dat ik niet meer toe ben aan die carrièreverandering helemaal. Er zijn ook mensen die om andere redenen afhaken. Omdat ze er toch achter komen, ik ben hier niet geschikt voor.
0: Wat maakt je geschikt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat maakt je geschikt? Ja, heel concreet zou ik moeten zeggen, de studie houd je natuurlijk in de gaten. Dus je hebt natuurlijk je docenten. Je hebt een studentenpastor die je begeleidt. En daarmee voer je natuurlijk ook gesprekken. Ook over priester en pastoor worden bijvoorbeeld. En het kan zijn dat er ook in dat traject op een gegeven moment wordt gezegd, ik denk dat het beter is dat je deze studie niet af gaat maken. Sommige mensen lukt het niet natuurlijk. Ik haal mijn vakken niet. Ik krijg mijn werkstukken niet ingeleverd. Maar het kan ook zijn dat je erachter komt van, uiteindelijk heb ik er misschien een te romantisch beeld van of zo. En je moet het maar niet gaan doen. Ja. Daarnaast, ik heb zelf ook wel, ik ging dan regelmatig naar een klooster om even bij te tanken bijvoorbeeld. Ja, en ik ben met name hier in Abdij in Egmond regelmatig geweest. Ja, het kloosterleven, daar kun je ook heel erg verliefd op raken, zal ik maar zeggen. Dus ik heb zelf ook wel een tijd gehad dat ik dacht van, ben ik een broeder? En ben ik niet een priester?
0: Ja. Ja.
1: En die vraag die heb ik, daar loop je toch wel even over na te denken. En ik heb uiteindelijk gezegd, nee, ik ben van de wereld, ja.

0: kiezen. En het zou zomaar kunnen dat dat nu eens een vrouw wordt. Vind ik een heel spannend idee. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar er is in het wijdingsritueel zit één heel belangrijk verschil. Een Rooms-katholieke priester zweert ook trouw aan zijn bisschop. Belooft trouw aan de bisschop zelf. En dat doen wij niet. Wij beloven onze trouw aan de kerk. Aan de gemeenschap waar we toe behoren. Dat klinkt als een subtiel verschil. Dat is het misschien ook. Maar het zegt wel iets over een... Dat je op een andere manier in het leven staat.
1: Zou het denk meer autonomie kunnen zijn? Zou het meer autonomie?
0: Nou
1: meer...
0: ja, ik denk dat het ook in die zin. Ik vind het zelf heel belangrijk dat de priester verbonden is aan de kerk en aan de gemeenschap. En want dat zegt ook dat je daarbij hoort. En natuurlijk heb ik met de bisschop te maken. De bisschop is mijn baas. Maar het voelt toch een beetje anders. Of je nou inderdaad door de bisschop gestuurd wordt. Van ik bepaal dat jij daar naartoe gaat. En je hebt het maar te rooien daar. En van mij krijg je die opdracht. En zoek het uit. En zij hebben het zeg maar aan te passen of zo. Ik zeg het even gechargeerd. Ik wil niemand voor zijn schenen schoppen. Maar op het moment dat je in de autodrukke kerk inderdaad verbonden wordt aan een parochie. Dan wordt ook de parochie wel om een instemming gevraagd. Dat zit in het installatieritueel dan, waarbij je inderdaad verbonden wordt aan je parochie. Daar stemt de parochie ook in met wat er gebeurt. En nogmaals, het is een subtiel verschil, maar ik vind het zelf wel een belangrijk verschil in hoe ik het zelf daarmee mijn pastoorschap beleef.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Johannes, ik sprak laatst een dame. En van in de 90, ze woont in Egmond aan Zee en was RK. Ja, nu de RK-kerk is hier natuurlijk dicht.
0: Ja.
1: En nu komt ze in de Agnes in deze kerk. Nou, ik vond het alleen maar prettig om met haar te spreken. Mm-hmm. Wat zijn jouw gedachten over deze veranderingen?
0: Ja, ik ben voor die mevrouw vooral heel blij dat ze een kerkelijk dak heeft gevonden. We hebben een aantal mensen hier in de parochie die bij het sluiten van de Rooms-Katholieke parochie hier. Ja, voor zichzelf een keuze hebben gemaakt van ga ik inderdaad naar de parochie in Egmond aan de Hoef. En de meesten zijn het ook gaan doen natuurlijk, maar ik kan me voorstellen, zeker als je wat ouder bent, dat je zegt van ja, ik kom mijn hele leven al in Egmond aan Zee in de kerk. Ik wil dat eigenlijk blijven doen, ik wil niet een dorp verder. Ook, of misschien kan ik het zelfs niet eens. Zeker als je, nou ja, je zegt al mevrouw van 90. Dan vind ik het toch wel heel fijn dat er hier een plek is waar die mensen zich welkom voelen. En ik spreek ze ook wel natuurlijk. Dan zeggen ze bij de koffie van ja, ik ben eigenlijk Rooms-Katholiek, maar ik kom hier gewoon heel graag. En ik weet dat die mensen ook niet dan de bedoeling hebben om nu lid van onze parochie te worden. En de mensen zeggen, nou dan word ik nu ook oud-katholiek. Nee, waarom zou je op je 90ste nog veranderen van de kerk waar je eigenlijk je hele leven ook tevreden en misschien wel echt gelukkig bent geweest ook. Waarom zou je dan, omdat je toevallig ergens woont, te zeggen, ja, nu ga ik toch maar ook veranderen van kerkgenootschap. Nee, prima. Fijn dat die mensen hier hun plek vinden. Dat ze zeggen, ik voel me hier thuis, ik voel me hier op mijn gemak. Ik kan hier lopend of op de fiets naartoe. Ik ben gewoon eigenlijk, ja, moet ik gewoon eigenlijk zeggen, dankbaar dat wij als parochie die functie kunnen hebben voor mensen. Dat we zeggen, je bent niet je hele leven al autotoliek, zoals de meeste Egmonders hier. Maar we willen jou wel de ruimte bieden en om op jouw manier nog steeds gewoon op zondagochtend naar de kerk te kunnen. Elke zondag de Eucharistie te vieren. Als je zegt van, ik zou ook wel eens de pastoor willen zien, dan komt de pastoor ook een keer bij je langs. En waarom zou die dat niet gewoon, waarom zou dat niet onze pastoor kunnen zijn? En dat is eigenlijk heel ecumenisch. In de beste zin van het woord. Dat je zegt, nou ja, we doen het uiteindelijk samen. En er is maar één kerk. Alleen we horen er wel allemaal.

0: branden is een universeel ritueel. Ook toeristen en niet-kerkelijke die zien we dat gewoon doen. Ja. En welke gedachten heb je over dit ritueel? En zijn er nog andere betekenisvolle rituelen?
1: Ik vind het branden van een kaarsje vind ik een ontzettend sterk ritueel. Omdat het inderdaad zo universeel is wat je al zegt. En het is voor sommigen is het, het laatste kleine dunne lijntje met wat er gebeurt in een kerk. Diepgelovige mensen, en dan zeg ik maar even, die zichzelf diepgelovig noemen, want het is aan mij niet om te beoordelen wat iemand precies is, komen kaarsjes branden, omdat dat hoort bij hun hele geloofsbeleving. Maar er komen ook mensen die komen binnen en denken, oh, het is wel mooi hier. Oh, het doet iets met me, deze ruimte. En eigenlijk wil ik wil eigenlijk wel even een kaarsje branden voor mijn oma. En het is niet aan mij om te bepalen wat daar nou dan precies gebeurt en wat iemands geloof nou eigenlijk is. Maar iemand maakt op dat moment de keuze, ik wil een kaarsje branden. En omdat ik merk dat dat mij goed doet, omdat ik ook denk dat het zin heeft, omdat ik denk dat ik daarmee voor mijn oma iets doe. Ja, en wat dan precies je religieuze beleving daarbij is, of dat betekent van er is iets tot ik geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om maar even het hele spectrum van wat je allemaal zou kunnen geloven. Wat er allemaal precies gebeurt, er gebeurt iets. En dat is het mooie. En dat vind ik met het branden van een kaarsje met name. De kerk kan zoveel bieden door bijvoorbeeld alleen maar de deur open te hebben. Ruimte te bieden om naar binnen te komen, om even te kijken, om even stil te zijn, om de ruimte zelf te laten werken. En je merkt al heel snel dat je moet wel van graniet zijn ongeveer, om niet geraakt te worden als je in zo'n kerk loopt. Iedereen haakt op de een of andere manier aan op die, ja, laat ik het heel zonder het over God te hebben, zeg de energie die er is in die ruimte. Er gebeurt iets voor mensen en dat trilt mee met je hart of zoiets. Dat je merkt van er gebeurt hier iets, er is hier iets aan de hand. Wat het ook is, maakt niet uit, ik wil een kaarsje branden. Ja, dat is wat kerken kunnen doen. En voor sommige mensen is dat kan het ook een stap zijn om te zeggen, ik voel me hier thuis, ik wil hier vaker komen. Of ik wil kijken of ik me hier thuis voel. Maar als het zegt, nee, ik loop nu naar binnen en ik ga daarna ook weer naar buiten. En ik ga lekker naar het strand of een patatje eten of wat, dan maakt me allemaal niet uit. Maar dat moment heb jij gehad. En dat moment hebben wij jou kunnen bieden. Door jou de mogelijkheid te bieden naar binnen te kunnen. Een kaarsje te branden. En daar iets bij te beleven. En even aan te haken op wat wij dan God noemen.
0: Ja. En het tweede deel van de vraag, zijn er nog andere rituelen waar je zegt, dat is best wel ook heel belangrijk, of daar merk je ook bij dat mensen daar in meegaan of het heel goed beleven?
1: Ja,
0: zoals bij het kaarsje.
1: Het kaarsje is wel het meest toegankelijke. Er zijn andere rituelen waarbij ik merk, toen ik hier net kwam bijvoorbeeld, kreeg ik een telefoontje of ik het nieuwe monument, het Lost Monument op de boulevard wilde komen zegenen. En ik was daar best wel verrast door die vraag. Want je bent ook als persoon niet meer gewend dat je voor dat soort dingen gevraagd wordt. Nou, ik ben er naartoe gegaan, heb erover gesproken. En mensen gaven zelf aan, ja, wij vinden dat eigenlijk belangrijk. Het hoort zo en het maakt dat monument ook tot iets anders dan een kunstwerk bijvoorbeeld. Nee, dit monument heeft betekenis omdat er mensen die gestorven zijn in de oorlog herdacht worden. Dat maakt van deze plek een, ja, ik mag dan wel zeggen, een heilige plek. Een gewijde plek. Dus ik ben daar naartoe gegaan, heb een gebed uitgesproken en heb inderdaad met een grote wijwaterkwast natuurlijk het monument gezegend. Ja, en dat is vorig jaar, in het voorjaar, hetzelfde verhaal met de reddingsboot. De nieuwe reddingsboot die hier werd opgeleverd. Die heb ik ook mogen zegenen. En dat zegt iets over dat we geloven dat zo'n ritueel betekenis heeft. Door bijvoorbeeld, er zijn de mensen die zeggen, ja, als een boot gezegend is, voel ik me veiliger. Nou ja, als je dat kunt bereiken. Dat mensen zich dus blijkbaar gedragen, veiliger, op een plek thuis voelen. Ja, dat maakt rituelen wel universeel.

0: Ik heb begrepen dat je in Krommenie bent begonnen.
1: Ja.
0: Als pastoor. En ja, het is nu dus een tweede parochie, waar je ook voorganger mag zijn. Kan je iets zeggen over gelijkenissen en verschillen tussen Egmond aan Zee en Krommenie?
1: Ja, het zijn allebei natuurlijk oud-katholieke parochies. En dat zorgt wel voor een bepaalde sfeer en een bepaalde manier van geloven, zou ik willen zeggen. Maar er zijn ook wel echt hele grote verschillen. Krommenie is een best wel groot dorp. In vergelijking met Egmond aan Zee, wat een heel klein dorp is. Maar de parochie van Krommenie is veel kleiner. Een kleine gemeenschap in een piepklein kerkje. Eigenlijk een huiskerk. Terwijl je hier natuurlijk in Egmond aan Zee hebt die gigantische kerk die daar heel prominent aan de voorstraat staat. Met ook een hele grote gemeenschap, zeker van oudsher. Dus dat zorgt voor twee hele verschillende gemeenschappen. Grote gemeenschap in een klein dorp, kleine gemeenschap in een groot dorp. En daarmee ook, ja, daarmee zit er ook een andere sfeer in Krommenie. Als er op zondag iemand ontbreekt, zou ik maar zeggen, dan wordt hij gebeld 's middags door iemand anders. Van, goh, je was vanochtend niet in de kerk, gaat het wel goed? En in Egmond aan Zee, daar zit je natuurlijk ook wel van, weten ook wel wie we ongeveer op zondag hebben. Maar het is hier veel makkelijker dat er iemand binnenloopt die hier nooit komt. Bijvoorbeeld Duitse toeristen, noem maar wat. En dat zorgt ervoor dat deze parochie heeft een, denk ik, een veel meer open karakter. Letterlijk, die deuren naar de voorstraat open, iedereen kan binnenlopen. Sowieso, je zet de deuren open, iedereen loopt binnen. Terwijl in Krommenie moeten mensen ook een beetje zoeken. De kerk zit ook verstopt, het is een oude schuilkerk. Dus je ziet niet eens dat die er zit. Dan moet je echt het weten. Dus we zetten dan ook altijd maar gewoon een groot bord tegenwoordig op de stoep. Van hier zit de kerk en je bent van harte welkom om even binnen te komen lopen. In Krommenie voelt het als een soort kring van mensen die elkaar allemaal heel goed kennen. En waar we eigenlijk al jaren altijd op dezelfde manier ongeveer doorgaan. Terwijl hier in Egmond aan Zee, er gebeurt meer. Ik heb er gelukkig al een aantal dopen meegemaakt. Ook heel veel uitvaarten natuurlijk. In Krommenie heb ik tot nu toe één uitvaart meegemaakt. En dat voelt dan ook meteen van ja, dit is echt iemand uit onze kring. Terwijl hier in Egmond kan het zijn dat iemand overlijdt en wordt begraven vanuit de kerk. En dat een aantal mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet wie dat was. En dan is het natuurlijk ook een dorp dat zegt, ja, maar dat is van die en die en die en die. En oh, maar dan weet ik wel ongeveer wie dat was. Dus die gemeenschap van de kerk is veel breder. Dat merk je sowieso hier in het dorp. Want ook, ik spreek natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, ik geloof zelf niks, maar en dan weet ik, nu komt er een leuk verhaal, maar en dan komt er van, en uiteindelijk zegt iemand dan misschien wel na een kwartier van, ja, maar uiteindelijk ben ik ook oud-katholiek, want mijn overgrootmoeder, en maak het maar af. En dat betekent dat die kerk hier in Egmond heeft zo'n belangrijke functie, denk ik, voor het hele dorp, waar zoveel mensen zich mee verbonden voelen, terwijl inderdaad de Krommenie, ja, je zit een beetje verstopt. Met een paar klein clubje van mensen. En ik moet daar ook regelmatig uitleggen aan mensen. Wat is dat nou eigenlijk, oud-katholiek? En hoezo zit hier een kerk? En in Egmond aan Zee weet volgens mij wel iedereen wat oud-katholiek is. En zeker waar die kerk staat. Want als je de gordijnen open doet, dan zie je hem.
0: Oké.

0: naast twee parochies, wat natuurlijk al best heel intensief is, zal er ook samenwerking zijn met andere kerken en instanties. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, om te beginnen, in Egmonden werken we samen oud-katholieke, rooms-katholieke en de protestantse kerk. En die samenwerking is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ik kan het goed vinden met mijn voorgangers, mijn collega's uit de andere kerken. En het is ook heel leuk om samen dingen voor te bereiden. Ik denk een van de belangrijkste dingen die we doen zijn de bijna maandelijkse vieringen in de Prins Hendrik Stichting. Dat doen we ook vaak, dat doen we eigenlijk altijd met voorgangers van twee kerkgenootschappen. En op die manier zien we elkaar sowieso regelmatig. We kunnen aan de mensen van de Prins Hendrik Stichting echt een dienst verlenen door gewoon te zeggen, nou ja, als je niet meer naar de kerk kunt komen, of omdat het gewoon heel moeilijk wordt, dan komt de kerk gewoon naar jou toe. We zijn er zo, gemiddeld elke 6 weken. De Seasingers doen dan mee, van zuster Teresa Takke. En dat maakt het altijd een hele feestelijke viering. Wij vinden het leuk om het samen voor te bereiden. We doen andere dingen, zoals in de 40 dagen tijd hebben we altijd tenminste hebben we eerst meditatieve vespers woensdagavond. En het kan zijn dat er daarna nog een gesprek is over een boek. Het ene jaar lukt dat wel, het andere jaar lukt dat niet. Dat is een beetje zoeken hoeveel mensen geïnteresseerd zijn. Maar ik vind het heel mooi dat we dat kunnen doen eigenlijk op die manier. In alle kerken eigenlijk worden altijd in september en januari wordt eigenlijk een ecumenische dienst gehouden. Nou, dat doen wij ook op woensdagavond dan. En ik denk dat we daarmee al zo vaak gelukkig samen vieren, dat we kunnen zien van, jongens, de tijd dat iedereen in zijn eigen hokje zat opgesloten en dat je zag van die lopen die kant op en die lopen die kant op en ze zullen elkaar nooit ontmoeten en elkaar nooit lastigvallen, dat die tijd voorbij is. En dat je zegt, nee, we doen echt zoveel dingen samen.
0: Je zegt lastigvallen, gebeurt dat ook?
1: Nou, ik denk dat men vroeger de scheidslijnen tussen mensen werden wel zeker gedicteerd door je kerkelijke gezindheid. Jij hoorde daarbij, jij hoorde daarbij. Dat liep soms dwars door families heen. En dat kan ook ontzettend scheiden. En ik geloof dat we dat gelukkig veel achter ons gelaten hebben. En dat het nu veel meer verbindend is. En dat de kerken ook zeggen, we hebben elkaar ook nodig. Maar ook, we hebben elkaar iets te bieden. En dat levert ook soms hele leuke gesprekken op. Want dan ben je een ecumenische dienst aan het voorbereiden. En dan zeg je, nou, ik zou het graag zo en zo doen. En dan zegt je collega, goh, waarom zou je dat eigenlijk zo en zo doen? Ik zou het namelijk sowieso aanpakken. En dan spreek je natuurlijk vanuit je eigen gewoontes, je eigen tradities ook. En wat je daarbij beleeft. En dan zie je ook van elkaar van, oh, je bent op dat moment niet per se helemaal met hetzelfde bezig. En dat is interessant. Laten we het daar eens over hebben. Dus het levert ook soms hele leuke gesprekken op. Van, goh, waarom doe je iets zo en zo? En wat maakt dat ritueel voor jullie dat een bepaalde functie heeft?
0: Ja, zie je daar weer een beetje terugkeer in van de katholieke kerk bijvoorbeeld, dat ze weer teruggaan wat...
1: Nou, ik denk dat we van elkaar ontzettend aan het leren zijn. Waar vroeger het cliché is altijd katholieken hebben een mis, waar vooral veel gezongen wordt en de mis wordt opgedragen en de protestanten hebben vooral een preek en dat soort dingen. Ja, daarin komen we steeds meer naar elkaar toe, denk ik, doordat de diensten lijken ook steeds meer op elkaar, vind ik. Omdat we minder bang zijn om op elkaar te lijken. Daardoor ga je van elkaar gewoon veel meer waarderen. En dat vind ik belangrijk. En ja, we leven ook in een tijd waarin de kerken worden kleiner. Dus de hoeveelheid mensen die ook naar kerken komt of zich betrokken voelt bij een kerkgenootschap wordt kleiner. Dus ik denk dat we elkaar ook echt ontzettend hard nodig hebben. En het is, weet je, het kleiner worden van de kerk heeft ook een heel groot voordeel. Vroeger was de kerk ook een machtsfactor. Internationaal, nationaal, maar ook in je dorp. En dat betekent dat de kerk heel veel te vertellen had en ook heel veel verantwoordelijkheid droeg daarmee voor dingen waar we van zeggen, ja, maar daar zijn we nu niet meer voor verantwoordelijk. En nu gaat het gewoon over je geloof en de ruimte bieden. En we zijn ook een bepaalde ballast kwijtgeraakt, dat we niet meer zeg maar, het bestuur van het halve dorp vormen of zo. Nee, daar hebben we helemaal niks meer mee te maken. We zijn er voor mensen en wat ze geloven. Ja.

0: Ja, ik heb begrepen dat er een clubje is wat de kerk steeds openstelt.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat?
1: Eigenlijk heel eenvoudig. We hebben een aantal mensen die het leuk vinden om een paar uurtjes wel in de kerk te zijn en de deuren open te houden. Dat is in principe wat we doen. We houden de deuren open. En er is een mogelijkheid natuurlijk om een kaarsje te branden. Binnen te kijken. Mensen geven wat uitleg. Er liggen folders over wat is dit voor een plek. Folders in het Nederlands, maar ook folders in het Duits bijvoorbeeld. Zodat zeker de vele toeristen ook bediend kunnen worden. Het belangrijkste, denk ik, van wat die groep doet, is dat de deur open is. En dat mensen weten, ik kan naar binnen. En dan mag het een beetje gebeuren. Ik probeer er zelf af en toe ook bij te zijn, dat de pastoor er ook een uurtje rondloopt. Misschien wil iemand even praten. Misschien wil iemand alleen maar even kijken. Misschien wil iemand de kaarsje branden. Misschien wil iemand alleen maar in de stilte kunnen zijn, even zitten. Soms heeft iemand vragen, wat ik zeg, behoefte aan een praatje. Dat kan dus dan. En dat kan doordat die deur open is. Dus het is van de vrijwilligersgroepen die je hebt, is het de vrijwilligersgroep die direct natuurlijk met eigenlijk de buitenwacht te maken heeft. Heel veel vrijwilligersgroepen die we hebben gelukkig, die gaan over onze eigen parochianen, over het algemeen. En dit is een groep die vooral juist er voor anderen is. Die is er niet voor de mensen die hier elke zondag komen bijvoorbeeld. Ja, die zijn ook van harte welkom daarvan. Maar deze mensen, die ontmoeten toeristen. En misschien ook wel mensen met vragen. En dat is denk ik ook de groep die zich dus moet kunnen laten verrassen. Van nou, we zien wel wat er binnenkomt en wat de vraag is. Sommige mensen lopen echt gewoon een rondje en gaan weer naar buiten. Groeten je misschien niet eens, maar anderen vinden het heel fijn dat ze welkom geheten worden. Hebben vragen, wat is nou precies die oud-katholieke kerk bijvoorbeeld? En waarom is deze kerk zo groot hier in het dorp? Dat zijn denk ik de vragen waar heel veel mensen mee komen. En dat zijn de vragen waar mensen een antwoord op kunnen geven dan. Maar nogmaals, gewoon het feit dat de deur open staat, dat je naar binnen kunt en dat je weet, ik mag hier zijn, ik hoef ook helemaal niks. Maar als ik iets wil, dan kan dat. En dat vind ik belangrijk, dat vind ik mooi.
0: Ja, heel mooi. Ja. Waarom is de kerk zo groot? Ik weet het zelf namelijk ook niet.
1: Nou ja, omdat zeker vroeger zat hij ook vol. Dus er waren gewoon heel veel oud-katholieken hier in het dorp. En ik heb de cijfers niet in mijn hoofd zitten, maar vroeger was volgens mij echt meer dan het halve dorp was oud-katholiek. En dat is, zoals alle kerken, is dat bij ook ons, zijn we ook kleiner geworden. Maar de gemeenschap die zich oud-katholiek noemt, of zich rekent, of zich betrokken voelt bij deze parochie, is nog steeds gigantisch. Ja. En alleen die groep al, die gemeenschap, die verdient het om die plek hier te kunnen behouden. En daar zich nog steeds welkom te weten.
0: Ja. Ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn van mijn vragen in ieder geval. En ik wil je ontzettend bedanken namens de luisteraars van RTV 80. Het was een heel mooi gesprek.
1: Ja, mooi.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Rob van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maar nog niet.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Reigersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Nakensloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heiloo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heiloo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heiloo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar voor Bergen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roedevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Terwijl we de komende maanden de crisis maar zelf moeten zien te bezweren met de regering en Tweede Kamer op zomerreces, zitten we toch weer samen gezellig onder het Zuid-Duin zand bij souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
8: All the snow is turned to water. Christmas days are coming gone.

0: Luister ik. Rest van Nederland. Hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 978ste souvenirs. Ook deze week kreeg ik weer leuke mailtjes, onder andere van Timothy uit het Belgische Louvain-la-Neuf. Ja, hij vond enkele jaren geleden een naald in onze pick-up naald webshop voor zijn platenspeler en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Hij luisterde naar de show en werd niet alleen geraakt door de mooie muziek, maar ook door, zoals hij schreef, die tenminste, mijn rustige presentatie en mijn taalgebruik. Timothy doseert namelijk Nederlands aan de Wallonische Universiteit daar in Louvain-le-Neuf. Hij luistert wekelijks met veel plezier naar de show en raadt zijn studenten aan ook naar souvenirs te luisteren. En op maandagmorgen neemt hij dan het Nederlands uit de show weer even door. Ja, souvenirs als lesmateriaal. Wie had dat ooit kunnen denken? Hij vertelde me verder dat hij met zo goed als al zijn studenten wekelijks naar de show luisteren. En hij zei te hopen dat ik er nog heel lang door mee zou kunnen gaan. Ten slotte vroeg hij me vandaag in souvenirs een speciale song, een lied voor zijn studenten te draaien, waarover straks meer. Want traditiegetrouw begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum maar wel weer met mijn levende gul de prachtige tune van de show zong, Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Timothy een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel Nico at rtv80.nl.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Ach, zo begonnen we ons feestrondje rondje vandaag in het wat broeierige Palmer Park in Highland Park, Michigan. Geboorteplaats van de rockpionier William John Clifton Haley, die zich op het podium simpelweg Bill Haley noemt. Ja, vandaag op zijn 101ste geboortedag is hier in dat prachtige Palmer Park een Bill Haley Memorial Concert georganiseerd. Op een groot podium speelt een all-star rock'n'roll band de songs van Bill, afgewisseld met opnames van hemzelf. We luisteren even mee naar de song die de rock'n'roll naar de radiozenders heeft gebracht en die Bill Haley en zijn commons onsterfelijk heeft gemaakt. Zijn inmiddels 72 jaar jonge wereldhit uit 1954, Rock Around the Clock. En wat gebeurde er nog meer in week 28, oftewel de 2e juliweek? Nou, in deze week van 1933, dat is toch alweer 93 jaar geleden, vloog Willy Post als eerste mens een rondje om de wereld. Ja, hij deed er toen 7 dagen, 18 uur en 45 minuten over. Een aantal jaren geleden draaide onze eigen André Kuiper iedere anderhalf uur een nog veel groter rondje rond diezelfde aarde. En in deze week van 1969... 57 jaar terug zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Ja, en als je bij volle maan goed kijkt, ja, dan kun je zijn voetstappen nog altijd zien liggen. En dan nog maar even een luchtvaartdingetje. 107 jaar geleden, in deze week van 1919 dus, startte de luchtvaartpionier Anthony Fokker zijn Fokker vliegtuigfabriek. Ja, dan nu vanuit het broeierige Michigan zuidwaarts naar het vandaag benauwde en grijze New York. Hier loopt het kwik vandaag op tot 90 graden Fahrenheit, rond de 30 graden Celsius dus, bij zo goed als 100% luchtvochtigheid. Maar in het royale airconditioned kantoor van haar eigen platenmaatschappij op de bovenste etage van de wolkenkrabber op Manhattan merk je daar gelukkig helemaal niks van. Nee. Bij een heerlijke 22 graden viert hier die part-timer, singer-songwriter en platenbaas Joan Osborne haar 64ste verjaardag. We krijgen een heerlijk glas champagne en Joan, die stom verbaasd is dat we haar vanuit het Nederlandse bergen komen feliciteren, stapt met wat vrienden het podium in de hal op en trakteert ons nu op haar droefgeestige, maar zonder meer prachtige When the Blue Hour Comes.

Ja, en na dat prachtige When the Blue Hour Comes van Joan Osborne verlieten we het broeierige New York en staken het Amerikaanse continent over naar het heerlijk zonnig en zomerse Californische Los Angeles. Ja, waar de thermometer vandaag oploopt naar een mooie 26 graden. Back David Campbell, die we beter kennen als de singer-songwriter en muzikale duizendpoot Back, viert hier samen met zijn vrouw Marissa, familie en vrienden, zijn 56e verjaardag met een gezellig tuinfeest in hun lommerrijke tuin. En ook hier verrassingen dat we hem vandaag vanuit de Dutch Mountains komen feliciteren. We krijgen een ijskoud coronabiertje en Beck stapt met wat vrienden in de tuin opgebouwde podium op en trakteerde ze visite en ons op een prachtuitvoering van de Corgi's hit uit 1980. Everybody's gotta learn sometimes. Ja, en daar heeft hij een punt natuurlijk. Maar rustig zeggen, ik leer ook iedere dag nog wat bij. Ja. Vanuit de heerlijke Californische zomer gaan we de broeierige hitte van Stittsville, een buitenwijk van het Canadese Ottawa in Ontario, weer in. Het is hier vandaag een grijze dag, 28 graden en praktisch 100% relatieve vochtigheid. Ook de part-time singer-songwriter en coffeeshop-eigenaresse Kathleen Edwards is stom verbaasd als ze bij de binnenstappen om haar met haar 48e verjaardag te feliciteren. All the way from Holland, vraagt ze verbaasd. Ja, ja, en zo'n Canadese coffeeshop is overigens gewoon een plek waar je heen gaat om koffie te drinken. Laten we dat even goed stellen. Ja, Kathleen schenkt een heerlijke dubbele espresso voor ons in, met een heerlijk schaaltje bonbons erbij. Ja, en als ik haar vraag of ze nog wensen heeft voor haar verjaardag, kijkt ze me lachend aan, pakt haar gitaar en trakteert ons op haar heerlijke hockey skates.

0: vanuit het benauwde Ottawa gaan we naar normaal Nederlands zomerweer. Ja, in Chicago, Illinois is het net als hier. Af en toe wisselend bewolkt, af en toe een buitje en 23 graden. Net als hier dus, bijvoorbeeld in de kust en de Uitstreek. De rhythm and blues doo-wop, singer, songwriter, producer en nog steeds part-time platenbaas Eugene Drake Dixon viert hier vandaag zijn 89ste verjaardag met een gezellig feest. En we kennen die Eugene Drake Dixon natuurlijk beter onder zijn artiestennaam, waarmee hij in de 60's van de vorige eeuw triomfen vierde, Gene Chandler. En Eugene, oftewel kortweg Gene, stond ook perplex dat we zijn verjaardag in de Nederlandse bergen niet zijn vergeten. Nee, we kregen een Bloody Mary met ijs en Gene trakteerde ons op zijn wereldhit, waarmee hij in 1961, net op de rand daarvan, doorbrak en de hitlijsten aanvoerde. Het nog steeds geweldige Duke of Earl, waarmee het weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
2: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
3: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
1: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
2: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
3: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
4: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
5: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
6: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat Roelevarensveen een file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar 1 miljoen vrij om gemeentes te helpen

klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerhugowaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd één rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, dit tweede half uur begonnen we in Cleveland, Ohio. Het regent en onweert hier vandaag met een temperatuur van 25 graden. Dus de singer-songwriter Mark Cohn viert zijn 67ste verjaardag dan ook gewoon lekker binnen in zijn airconditioned huis. En ook Mark was verrast dat we speciaal voor hem vanuit dat verre Nederlandse bergen naar Cleveland zijn gekomen. Hij schonk een bourbon whisky voor ons in en toen ik hem namens jullie allemaal feliciteerde, trakteerde hij ons en jullie op zijn nog altijd geweldige advies: turn on your radio. Ja, ja, dat moet je gewoon blijven doen. Ja. En voor de laatste jarige artiesten gaan we vandaag terug naar dat broeierige Big Apple, New York. Waar ook binnen in haar airconditioned appartement de singer-songwriter Susan Vega vandaag haar 67ste verjaardag viert. Ja. En ook Susanna en haar man Paul, die kijken er bar van op dat we vanuit de Nederlandse kust in Duinstreek zijn gekomen om haar vandaag te feliciteren. Ze schenkt een heerlijke ijskoude keercocktail voor ons in. En Susanna trakteert ons nu op haar grootste hit hier in de Lage Landen. Ja, ja, tenminste, als de techniek mee wil werken, ja, ik denk dat het lukt. Luca.

Ja, en na dat nog altijd prachtige Luca van Susan Vega... gingen we naar het momenteel bloedhete Texaanse klein. Thuisbasis van die singer-songwriter Lyle Lovett. En Lyle bezong iets wat wij kustbewoners goed kennen. Wind? Ja, ja. Samen met een big band bracht hij zijn heerlijke en aanstekelijke uitvoering van Summer Wind over het voetlicht. Ja, want ja, de eerste juliweek zit er alweer bijna op. Hè. En statistisch gezien is dat de heetste maand van het jaar. In ons deel van de wereld dan, ja. En dat terwijl we dit jaar al een flinke dosis hitte hebben gehad, ja. En omdat dit weekend ook de schoolvakanties in het noordelijk deel van Nederland zijn begonnen... vandaag dus een souvenir waarin naast die maar voortmodderende crisissen... oorlogen en de waan van de dag ook hartverwarmende zomersongs voorbij komen. Ja. En die zomerse warmte is echt van alle tijden natuurlijk. Maar door global warming komt het de laatste jaren steeds vaker voor. Ja. Schenk dus maar een koeldrankje in en doe een zweetbandje om... Want we gaan naar Newark in New Jersey en even terug naar 1952. William August Thurman, die zich op het podium Mr. Sad Head noemt... staat in de RCA-studio's en neemt er zijn Hot Weather Blues op. En kijk, dat klonk zo.

0: says, friend for life, 25 cents.
1: Ja, en dat is al 74 jaar oude Hot Weather Blues van Mr. Sad Head was er even een bezinningsmomentje. Door al die onopgeloste crisissen en oorlogen raken steeds meer mensen ontheemd. Ja, ook een van de vele crisissen waar de mensheid maar geen fatsoenlijk antwoord op kan vinden. Miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog of natuurgeweld. De singer-songwriter Sean Camp uit Perryville, Arkansas, legde de vinger op de zere plek en zong voor ons zijn prachtige uitvoering van het door Guy Clark geschreven Homeless. En ja, dan hebben we nog net eventjes tijd om naar de meester zelf te gaan. Bob Dylan. Bob zet zich af tegen nepnieuws en complottheorieën door foute politici en influencers. In zijn actuele en prachtige False Prophet. Totdat onze nieuwscollega's weer ingrijpen.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Ja, hij is er hoor, hij is er, ja. Welkom terug bij Souvenirs. Neem nog even een lekker fris drankje en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een behoorlijk hete zomersouvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggesteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico en dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O apenstaartje RTV 80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

Ja, en onder het nieuws gingen we naar het vandaag alweer bloedhete Londen. Ja, thuisbasis van de Stones. Want ook de insectenwereld zit in een diepe crisis. Door habitatverlies, pesticiden en de opwarming van de aarde loopt het aantal insecten echt schrikbarend terug. En zonder insecten is er ook simpelweg voor ons mensen geen leven op aarde mogelijk. Met name de bijen zijn van levensbelang voor onze voedselproductie. En daarom opende de Stones dit tweede uur met hun nog altijd geweldige I'm a King Bee van hun debuutalbum uit 1964. Ja, en omdat de volgende hittegolf niet alleen bij ons weer in de maak is, nee, in Engeland krijgen ze ook de hele week boven de 30 graden in Londen, heb ik al gezien, gaan we naar het nu ook weer hete Somerville in Massachusetts. Hometown van de singer-songwriter, moet ik zeggen, Eileen Jewell. En Eileen legt ons even uit dat hittegolven ten koste gaan van de broodnodige nachtrust. Hier is ze, Eileen Jewell, en haar heerlijke Too Hot to Sleep.

En na de koele constatering van Island Jewel, Too Hot to Sleep, gingen we naar Nashville, Tennessee, de tegenwoordige woonplaats van die van origine Ierse zangeres Maura O'Connell. En ook zij maakt zich ernstig zorgen om die teruglopende aantallen insecten. Ja. En bijgestaan door de beroemdste dobro-speler van het Wilde Westen, Jerry Douglas, zong ze voor ons haar prachtige Summerfly. En dan nu het verzoekje van Timothy uit het Belgische Louvain-la-Neuve. Ja, waarover ik je in de inleiding al sprak. Hij vond enkele jaren geleden een naald in onze pick-up naald webshop en op zijn facturen melding over souvenirs. Hij luisterde naar de show en werd niet alleen verrast door de mooie muziek, maar ook door mijn relaxte presentatie en taalgebruik. Ja, hij doseert namelijk Nederlands aan de Wallonische Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ja, met veel plezier luistert hij wekelijks naar de show en hij adviseert ook zijn studenten naar souvenirs te luisteren. En iedere maandagmorgen nemen ze dan de show, het Nederlands in de show, zal ik maar zeggen, weer even door, ja. Ja, ongelooflijk, hè. Nooit gedacht dat ik nog eens als lesmateriaal zou kunnen dienen. Timothy was in zijn jeugd fan van het cabaret Don Quixote. En hij vroeg me vandaag zijn studenten te verrassen met het prachtige lied over opa's 100ste verjaardag. Dus opgelet daar in Louvain-la-Neuve. Hier is hij speciaal voor jullie, de studenten. Donkey Shocking en hun geweldige opa.

dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet en roodpapieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om 10:30 kwam de directeur persoonlijk.

Klaska doontjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest.

zieltje rusten, werd hij opnieuw bewonderd en verwend door bloed en aanverwanten die hem kusten, nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen,

Ja, en vanuit dat bejaardenhuis van waar opa zijn 100ste verjaardag vierde, gingen we naar Thornhill in het Canadese Ontario. Woonplaats van de singer-songwriter Paul Hayden Dessner, die zich eenvoudig Hayden noemt als hij op het podium staat. Ik denk, er is eerder iemand geweest met deze naam. Misschien heb ik daar nog wat profijt van, je weet het niet. Hayden wordt toch wel vergeleken met zijn landgenoot Neil Young. Maar persoonlijk vind ik dat hij toch wel degelijk iets eigens heeft. Paul, ofwel Hayden, verbaast zich over die steeds wispelturige zomers op het noordelijk halfrond. En stak iedereen een hart onder de riem met zijn mooie This Summer. En ja, de volgende hittegolf komt er alweer aan. Ja, ook bij ons. Met weer behoorlijk irritante plaknachten natuurlijk. Dat is het vervelendste. Dat gaat ten koste van een deel van onze broodnodige nachtrust. Nou, ook de singer-songwriter Bo Ramsey zit weer in de hitte en leidt daardoor aan slaaptekort. Luister maar naar zijn geweldige Can't Sleep.

0: Ja, en na dat verslag van weer zo'n doorgewaakte plaknacht door Bo Ramsey met zijn prachtige Can't Sleep, was het tijd voor een verzoekje voor ons bonuskleinkind Jules. Jules is namelijk in de komende week jarig en wordt gefeliciteerd door alle echte en alle bonusfamilieleden. Ja, uiteraard inclusief mevrouw de Graaf en ikzelf. En uiteraard voor Jules gingen we, speciaal voor Jules moet ik zeggen, gingen we naar het Taft Theater in Cincinnati, Ohio, voor een verrassend optreden van de supergroep I'm With Her. Slechts begeleid door de bassist Paul Cowart zongen de Amerikaanse meisjes Sarah Watkins, Sarah Jarosz en de Iers-Amerikaanse Aoife O'Donovan live hun prachtige close harmony uitvoering van de Adele-song Send My Love. Vandaag speciaal voor Jules. Ja, waarmee het verdorie alweer hoog tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Ter hoogte van Zijpersluis heeft het ten noorden van Schorreldam is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken, waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, dit laatste half uur begonnen we in het heerlijk zomerse Californische Los Angeles. Ook de thuisbasis van de bluesman Cap Mo. En ja, en Cap die was zo begeisterd, zal ik maar zeggen, door het geweldige weer, dat hij eigenlijk zijn bluesmuzikantschap aan de wilg heeft gehangen en de weergoden even uitlegde hoe het er in een lekkere zomer uit hoort te zien in zijn heerlijke sunny and warm. En dan blijven we nog even in Californië en gaan van Los Angeles naar de farm van die helaas veel te vroeg overleden singer-songwriter Kate Wolf in Goodyear's Bar. En Kate heeft jaren geleden, had ze al door eigenlijk, mag ik zeggen, dat je crisissen niet moet laten doorrommelen, maar zo snel mogelijk moet oplossen. Niets doen is ook een keuze, maar feitelijk geen keuze, want dat maakt eigenlijk alle crisissen erger en moeilijker op te lossen. En we hebben geen tijd te verliezen. Luister maar eens goed naar Kate's wijze levensles. Het prachtige These Times We're Living In.

Ja, en dan een prachtige Living in These Times. Nee, we've only got these times we're living in. Ja, ja. Van die heerlijke Kate Wolf. Ja, waarin Kate ons even uitlegde dat we alleen maar de tijd hebben waarin we leven om ervoor te zorgen dat er voor onze kinderen ook nog een fatsoenlijke aarde overblijft. Ja, viel er een flinke plens water op ons dak. Ja. Want het is ook inmiddels weer gordroog en te voorkomen dat we er ook nog weer een droogtecrisis bij krijgen, gingen we naar het Engelse Birmingham, thuisbasis van de MOVE. En zij verzorgden een heerlijke zomer bij met hun nog altijd heerlijk stampende Flowers in the Rain. Snel de grote plas over naar het Canadese Castor Center, thuisbasis van mijn muzikale held Fred Eaglesmid. En Fred bezingt nu het in zijn prachtige en weemoedige Summerlia. Het zomerleven van de echte cowboys op de prairie. Ja.

Vanuit Canada gingen we zuidwaarts naar het Californische Sebastopol. De nieuwe thuisbasis van die performer, singer, songwriter en duvelstoejager Tom Waits. En Tom stuurde vanuit zijn nieuwe thuisbasis ons een uitnodiging voor de blues. Ja, want ondanks een president die ontkent dat er überhaupt climate change is, zijn de gevolgen daarvan in Amerika echt overal duidelijk merkbaar. Gisteravond nog, hè, toen Trump een speech wilde houden ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de VS, ja, kwam er een donder- en bliksembui waarbij het hele plein moest worden ontruimd. Ja. En met zijn prachtige Invitation to the Blues zijn we dan alweer bijna aan het eind van deze broeierige crisis-souvenirs aangekomen. Dus als de donder weer op huis aan, maar nog wel even via Glasgow natuurlijk. Voor de lievelingen van Schotland, van Huizen de Graaf. En die van Schotland natuurlijk, ja, ja, ja, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat het eigenlijk altijd warm aanvoelt als ze zingt, ja. En ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, kreeg ik een kus op beide wangen. En ze zei, real summer radio, Nico. This is the life.

Ja, ja, dit was dan weer Souvenirs. Vandaag een met zomerse warmte gevulde crisisshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ja, ik wens iedereen een prachtige zomerweek. Blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n zinderende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Ja, wachten op de zon hoeven we vandaag niet te doen, want het is vandaag inderdaad regenachtig weer. En we begonnen met The Loving Spoonful met Rain on the Roof. Hallo Ingrid.
1: En hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show.
0: Dansje maken dan maar. Dit is Stevie Wonder.

Ja, daar zijn we weer met de rubriek Musicals. We gaan vandaag een beetje improviseren, maar we gaan nu Singing in the Rain doen met het nummer Singing in the Rain.

0: Ja, het is ook wel een heel toepasselijke voor vandaag. Ja. Want het regent ook, dus ga maar lekker dansen. In de regen.
1: Heerlijk, ja. Ik heb trouwens een heel romantisch nummer. Misschien wel leuk als je binnen zit. Een beetje sfeer in de kamer.
0: Gaan we sfeer maken hier?
1: Ja, zeker.
0: Bij de FTV 80. Ja.
1: Kiki D, heb je die wel eens gehoord?
0: Ja, misschien wel.
1: Amoureuse.

0: gezellig gemaakt. Die romantisch hier, hè?
1: Ja, echt een sfeertje, hè?
0: Echt een sfeertje hebben we ervan gemaakt. En ook omdat het regenachtig buiten is.
1: Ja, het is een beetje bewolkt vandaag, een beetje regenachtig. Nou, die echte tropische hitte, die is nu wel vertrokken.
0: Ja.
1: Maar wij zoeken gewoon de Spaanse zon op. Met Julio Iglesias. En hij heeft één woordje Nederlands geleerd.
0: Oh ja, welk woordje
1: dan? Was hij zo trots op dat hij er een plaat over gemaakt heeft.
0: Oké.
1: Dat was het woordje hey.

0: Iglesias en hey. En dat heeft hij vast van zijn vrouw geleerd.
1: Was zijn vrouw Nederlands?
0: Ja, zeker weten. Hij heeft met een Nederlandse vrouw getrouwd. Ze heb je goed gedaan, die man. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Bill Amesbury. Hey, Virginia.

0: was Virginia.
1: Ja, wat een sfeer daar in die studio. Ja. Wat een gezelligheid.
0: Echt een gezelligheid.
1: Nou, ik hoop dat het thuis oppikt en dat het thuis ook gezellig
0: is. Nou, hier hebben we ook gezelligheid.
1: Ja, zeker weten. Straks even een tweede bakkie misschien.
0: Ja, hè?
1: Ja. Van het album Een foto van een mooie dag. Hier is Frank Boeien en het Kronenburgerpark.

0: dat was Frank Moeijen, hè?
1: Ja, met Kronenburger Park. Dan nu Philip Goodhand Tate, man met een deftige dubbele naam. En hij zingt over Oceans Away.

0: Philip Goodhand Tate. Prachtige naam. In werkelijkheid zal hij wel iets van Jaap Verhulst heten, maar het is een hele mooie artiestennaam. We gaan naar de Kinks. Ken jij ze nog, Kinks?
1: Ja, Kinks. Ken ik wel, ja.
0: En de BBC die weigerde deze plaat te draaien, want er kwam een merk frisdrank in voor.
1: Oh ja?
0: En dat mocht niet uitgezonden worden.
1: Welk merk was het dan?
0: Cola.

0: Ja, en dat was niet de enige reden trouwens waarom die niet gedraaid werd, hoor.
1: Wat nog meer?
0: Uit de tekst blijkt dus zonneklaar dat dit Lola, dat het geen gewoon meisje was, maar een trans meisje.
1: Oh?
0: Ja. Okay. Girls will be boys and boys will be girls. And a dark brown voice. She walks like a woman and talks like a man. Ja, dat duidt er toch wel een beetje op dat dit niet een alledaags meisje was. Laten we daar maar op houden. Dat waren de Kinks met Lola. Onze country classic.
1: Ja.
0: Canyon to Canyon. Onze trouwe Ros.

0: Ja, de man die nooit een zonnebril nodig had, hè, want hij had altijd de zon in zijn rug en je hebt geen ogen in je rug zitten, laten we eerlijk zijn. We gaan naar een hele leuke slager, Heinz Simons. Iedereen dacht dat hij uit Duitsland kwam, maar hij woonde in principe in België.
1: Woonde hij in België?
0: Ja. Ich bau dir ein Schloss.

0: Een tramschloss voor ons twee. En dat heeft hij ook laten bouwen voor zijn vader, die invalide was. En daar heeft hij eigenlijk zijn hele carrière ook voor gewerkt, om ook zijn vader een prettig leven te gunnen. Ja, Ingrid, was je in slaap gevallen?
1: Nee hoor.
0: Nee? Nou, dan gaan even een vlot plaatje.
1: Zullen we een vlot plaatje draaien?
0: Ja, even. Binnen.

En dan is Jeneen afgelopen. Ik kreeg een vraag van een fan van Connie van den Bosch of het duet wat ze ooit gezongen heeft met Janice Ian ooit officieel is uitgebracht. Jazeker, maar dat staat niet op een cd van Connie van den Bosch, maar van Janice Ian. Die Essential 2.0 staat er dan achter, zal ook wel iets betekenen. Maar Don't Leave Tonight is wel degelijk op die cd uitgebracht. En daar komt-ie.

onstuimige liefde tussen Janice Ian en ons eigen Connie van den Bos. Wie had dat ooit gedacht? Hier is Nat King Cole, een hele oude opname, maar een heel mooi liedje, Nature

greatest thing you'll ever learn is just to love and be

0: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: King Cole, wat had iemand een prachtige stem. Nature Boy was dat. We gaan terug in de tijd met de classics. The Yellow Sun of Ecuador.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam Flo Balogun mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Dancing Queen. En hartelijk welkom weer in de Flashback Show deel 2.
1: Het is maar even dat u het weet. Dan nu rubriek nummer 1, de Country Classic. En daarachteraan komt meteen rubriek nummer 2, de musical. Maar eerst even de Country Classic. Chip Taylor, The Same Old Story.

0: daar zijn we weer met de musical Hair. En we gaan nu...
1: Ja, even ritselen.
0: Even ritselen. Good morning, starshine.
1: Good morning, starshine.
0: Ja, good morning, starshine.
1: Ja, ook goedemorgen.

0: dat was uit musical Hair.
1: Ja, Good Morning Starshine. En dan nu een beetje een nummer waarvan je zegt, het lijkt wel een beetje sprookjesachtig.
0: Oh ja?
1: Lucille McDonald en Alice in Wonderland. En het grappige is dat dit plaatje werd opgenomen door een voormalige Veronica-technicus.
0: Nou, oh ja?
1: Sietse Gardenier.

0: dat was net een sprookje, ja.
1: Ja, alleen aan het begin was het een beetje een nachtmerrie, want de speler die verdoofde een beetje kuren. Ja. Het stoorde een beetje, maar het trekt wel eens niks van aan. We zitten in een programma met gouden ouwe en dan wilde wel eens een krasje of een dingetje hier en daar zitten. Daar trekken wij ons niets van aan. Hier is Oscar Harris. Wij zijn pas op het Kitty Kutty Festival geweest.
0: Ja.
1: En dan draaien we ook al wat Surinaamse plaatjes natuurlijk.
0: Maar dit is

0: Hartstikke mooi, hè?
1: Ja, Reach the Top, en dat heeft hij ook al bereikt als credits met zijn Twinkle Stars. Ik heb ooit met hem samengewerkt. Dat was bij een actie voor Surinaamse weeskinderen. Het hele weeshuis dat moest bijna opnieuw gebouwd worden. Het moest helemaal gerenoveerd worden. En daar zat hij op. En ook die man die altijd zingt van... je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Oh. Hoe heet die?
0: Hoe heette die ook? Ik weet het niet. Jij weet het.
1: Ik zit op zijn naam eventjes... Ik kom er zo wel op. Dan zeg ik het alsnog eventjes, maar ik ben zijn naam even kwijt. Ja, gewoon het volgende muziekje, kan ons schelen.
0: En wat is het volgende muziekje?
1: Lindisfarne, Fog on the Tyne.

0: Zelfs de mist boven de rivier is helemaal van hem. The Wakkerne Tijn is all mine, en die andere naam die is me intussen te binnen geschoten. Max Voice, die was dat. Max Voice uit Utrecht, jawel. En die deed dus ook mee aan de actie voor de Surinaamse weeskinderen. Destijds nog gehouden in het zwembad De Beek. Niet het zwembad zelf natuurlijk, maar in de zaal dan, hè.
1: Oké.
0: Ronnie Tober.

0: mooie vind ik het persoonlijk. Oh, you are my love van de Liverpool Express. Ik hoop niet dat met deze regenachtige dag de zomer nou helemaal voorbij is. Ik hoop dat hij nog wel eens eventjes terugkomt, hoor.
1: Nou, dat hoop ik ook.
0: Echt zo snikheid, hoeft niet meer, maar een beetje droog en een graadje of 2021 zullen we dat zoeken, hoor. Nou. Mungo Jerry, dit is In the Summertime.

0: weer wordt, hè?
1: Ja, ja, ja, ik hoop niet dat de zomer met deze ene regenachtige dag is afgesloten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alhoewel, als er regenplassen op straat liggen en er zit een gat in je schoen, wat moet je dan? Ja, dat is een, niet zo'n verzinseltje van mij. Daar gaat die volgende plaat over. Hole in my shoe.

0: zo fijn als je een gat in je schoen hebt, hè? Ben je kletsnat?
1: Ga naar huis, droge sokken aantrekken. Je kent dat wel, hè? Oké, we gaan een beetje naar de jaren 80 toe. Met Leo Sayer. I love you more than I can say.

Sir, I love you more than I can say. Ik had een plaatje en dat heette Dear Mrs. Appleby, maar dat duurde maar heel kort. En toen ben ik even creatief aan de gang gegaan met plakband en schaar. En toen heb ik hem wat langer gemaakt. Dear Mrs. Appleby, in mijn versie, David Garrick.

0: versie. Dear Mrs. Appleby, dat was David Garrick. Wordt aan het raam geklopt, geloof ik.
1: Ja, hoor je dat ook?
0: Ja.
1: Wie zou het zijn?
0: Geen idee. Laten we eens luisteren.

0: Maar wat gaan we nou voor een nummertje doen? Oega, oega, oega.
1: Ja. Ja.
0: Van wie is die?
1: Dat is een man die meestal zelf liedjes zingt, maar die ook in zijn carrière ooit wat plaatjes geproduceerd heeft. En dit is Hooked on the Feeling van Jonathan King.
2: Ka-oeka, oeka, oeka, tja-ka.

en zelf weer eens eventjes een plaatje gemaakt voor de grap. Hooked on a Feeling was dat. Nou moet ik even de tekst goed voorlezen, want dit is een vrouw met een hele mooie naam. Gigliola Cinquetti. En ze zingt Nonoletta. MUZIEK

j'ai clignot la 50 en no, l'état un stok oud nummer, maar nog altijd even mooi. Terug naar de glitter rock. Laat zien de suite. En het is zo funny.

0: Ja, en dat waren ze dan tot op de bodem.
1: Maar wat, wat voor leuk nummertje krijgen we nu?
0: Nou, ik wil een slagertje weer even tussendoor doen. We hebben bijna geen Duitse plaatjes gedraaid, dus...

0: Dit was het alweer. De Flashback Show van deze week. Tot volgende week bij 80 aan tafel. Of bij de Flashback Show op donderdagavond.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen storten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar